Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi, Guru Ngoi,